Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, leerlingen, leraren, volgelingen en met inzet van ontzettend goede muzici. Vandaag is een solistenportret van Marta Argerich, de Argentijnse wonderpianiste. Zij begon al op haar derde jaar met pianospelen en met haar vijfde jaar kreeg ze al les. In 1955 komt ze naar Europa en ze studeert daar bij het fenomeen Friedrich Gulda in Oostenrijk. Later studeert ze ook bij Arturo Benedetti Michelangeli, de pianist met de gouden handen, met de subtiele aanslag, en Stefan Askenase, een Chopin-expert. Als ze dan 16 is, wint ze binnen 3 weken zowel het internationale muziekconcours van Genève als het Busoni-concours in Bolzano. In 1965 wint ze dan ook nog de 7e editie van het internationale Frédéric Chopin pianoconcours in Warschau. Het jaar daarop maakt ze haar Amerikaanse debuut in het Lincoln Center. Haar vroege opname gelden als ongeëvenaard. En haar spel wordt Haar spel wordt gekarakteriseerd door haar gepassioneerde en unieke geluid. Maar er zijn critici die beweren dat ze overdreven dynamiek en tempi gebruikt. Haar techniek wordt als formidabel beschouwd. Er zijn wel vergelijkingen getrokken met het spel van Vladimir Horowitz. In de interviews heeft Argerich meerdere malen opgemerkt zich eenzaam te voelen op het podium bij solo-recitals. Na de jaren 80 concentreert ze zich dan ook meer op kamermuziek. En we denken vooral aan het kamermuziekconcours in Verbier. Dat wordt altijd in zomer in het Franstalig Zwitserland uitgevoerd. Marta Argerich is 3 keer getrouwd geweest. Onder andere met de dirigent Charles Dutoit uit Canada, met wie ze ook veel opnames maakte. Haar derde man, de pianist Stefan Bishop Kovacevic, van hem kreeg ze een derde kind, Stephanie Argerich. Ze heeft haar eigen festival in Lugano, waarin ze ieder jaar kans liet op jonge pianisten te promoten. En ze is ook vaak jury, lid bij belangrijke wedstrijden. Toen Ivo Pokorelic in 1980 in de derde ronde van het internationale Frédéric Chopin concours in Warschau werd uitgeschakeld, verliet ze uit protest de jury met de woorden: "Hij is een genie." Haar aversie ten opzichte van de pers en publiciteit heeft ertoe geleid dat Argerich voor een groot gedeelte van haar carrière uit de schijnwerpers is gebleven. Ze heeft dan ook maar weinig interviews gegeven. Dit heeft haar met een zekere waas van geheimzinnigheid omhuld. Een bepaalde wispelturigheid kan haar dan ook niet ontzegd worden. Ik heb zelf vaak meegemaakt dat ze voor concerten afzei. Haar spel is zeer temperamentvol te noemen en ze wordt algemeen erkend als een van de grootste pianisten van deze tijd. En ik weet nog dat ik vroeger, toen ik net studeerde, foto's van haar had hangen in mijn kamer. Een soort van pin-up. Die femme fatale met die donkere haren. Met die omvloerste blik. Zij was een soort van bijzonderheid. Zo'n mooie vrouw die dan zo mooi klassieke muziek speelde. Een fenomeen. En daarom gaan we nu naar haar luisteren. En wel in Bach. Ze is natuurlijk bekend geworden door Chopin en Liszt, Ravel en ook Prokofiev en Bartok. Maar ze heeft ook Bach gespeeld. En hoe? We beginnen met opnames uit 1980. Die zijn dus 37 jaar oud. We gaan luisteren naar die wervelende, woeste toccata in C-klein, BWV 911. Marta Argerich uit 1980.

Dat was de Toccata in C-klein, BBV 911, gespeeld door Marta Argerich. En de Toccata is een jeugdwerk van Bach. Overrompelend, vrij, losbandig soms haast. En hier speelt de jonge Marta Argerich dat op een geweldige manier. We gaan door met de tweede partita in C-klein. En die partita's zijn belangrijke stukken van Bach, omdat hij ze zelf heeft uitgegeven als een soort van opus 1. En ze noemde deel 1 van zijn klavierübung. Hij zou nog 4 delen maken van die klavierübung. Hij begint met die partita's. Heel belangrijke stukken. Deze prachtige partita speelt Marta Argerich op een overrompelende wijze.

U hoorde de tweede partita in C-klein, gespeeld door Marta Argerich in 1980. Marta Argerich, die niet heel veel Bach heeft gespeeld, maar wat we van haar hebben is ongelooflijk bijzonder. Het is oermuzikaal, het is dynamisch en die muziek past bij haar. We gaan van de solo-cd die ze heeft uitgegeven ooit, het heet Originals, gaan we luisteren naar de tweede Engelse suite. Dus we hebben er al drie gehad van André Tjepp.

U hoorde Marta Argerich vandaag in het solistenportret met de tweede Engelse suite in A-klein. En we gaan besluiten met een veel recenter opname. Eigenlijk is het een filmpje ook van het Verbier Festival, daar in Zwitserland, waar ze met haar kompanen, andere grootheden, het concert voor vier klaverzimbels, en hier piano speelt van Bach, een bewerking van Bach, van het concert voor vier violen van Vivaldi. En ze speelt dat met onze grote vrienden Kissin, Levin en Pletnev. Het concert voor vier piano's, een BWV 1065, speelt in Verbier in Zwitserland.

U hoorde tot besluit delen van het concert voor vier klavercimbels, in dit geval piano's, gespeeld door Argerich, Kissin, Levin en Pletnev in het Verbier Festival in het jaar dat het niet kan vinden. Misschien kunt u ons helpen. Dit was tot besluit van het solistenportret Maarten Argerich, een redelijk recente opname van Maarten Argerich samen met haar compane. En zoals gezegd, zij speelt het liefste met anderen in plaats van zo alleen op zo'n groot podium in de zalen. Dit is Maarten Argerich, die nog steeds ontzettend veel speelt en vooral kamermuziek. Ik dank u voor uw aandacht en hopelijk weer tot morgen bij ons nieuwe uitzending Geen Dag Zonder Bach, werkdagelijks programma van de Concertzender.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender, dus het programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor de cd van Mathieu van Bellen, een jonge Zeeuwse violist van formaat. Ja, wat komt er niet allemaal van Zeeland? De geuzen die onze bevrijding begonnen van het Spaanse Roomse juk, menig domineeskind dat cabaretier of schrijfster werd, zo nu en dan een politicus, menig wielrenner van klasse. Frank Ratreur en de voorouders van president Roosevelt. En dan nu de Zeeland virtuoso Mathieu van Bellen. Hij kreeg wel les van de Amsterdamse Jan Repko. Ja, in de grote stad moet je dan weer zijn voor een extra lesje. Maar intussen stond Mathieu al bij menig groot orkest en heeft hij een prachtige Guadagnini in handen. De viool destijds van Adolf Busch. U kunt hier nu horen dat hij dat niet zomaar mag bespelen. Hij zet die hondsmoeilijke tweede partita voor vioolsolo in D-klein BWV 1004 heel goed neer. Meteen bij de Allemande denk je al in de Chaconne te zitten, maar die moet nog komen. Ferm gestreken, maar ook doorleefd. Warm en menselijk. Niet te iel, niet te zuinigjes, maar met approach. En dan die Chaconne van hem. Joshua Bell, een van de grootste violisten van deze tijd, zegt over die Chaconne: not just one of the greatest pieces of music ever written, but one of the greatest achievements of any man in history. It's a spiritually powerful piece, emotionally powerful, structurally perfect. Terwijl de Amsterdamse muzikoloog Lieke Blom ons vertelde dat de Chaconne oorspronkelijk een woeste, haast erotische Spaanse dans is voor een vrouw met castagnettes. De Chaconne arriveerde aan het Franse Hof, werd daar een beetje gekuist en kwam aangepast in Duitsland. Händel en Bach wisten daar raad mee. Ergens hoor je bij Bach nog die vaart, die onstuimige liefdesdimensie. Nu onze Mathieu van Bellen in de partita.

Dat was de partita nummer 2 voor vioolsolo, BWV 1004. En u hoorde Mathieu van Bellen op de viool. Op deze mooi uitgegeven cd door Zephyr Records, ook uit Zeeland nemen we aan, daar staat die ongelooflijk complexe tegenhanger van de solostukken voor viool van Bach door Bartok. Bartok, aan het eind van zijn leven, in Amerika verarmd en doodziek door leukemie, Bartok, gevlucht voor de nazi's, 1944 in de Verenigde Staten, doodziek aan het einde van zijn krachten, oog in oog met de dood, verarmd, krijgt een opdracht plus aanbetaling van Yehudi Menuhin voor een solostuk voor viool. Bach is in iedere noot terug te vinden, maar inmiddels is het ook zo Bartok. U hoort de sonate voor zover de tijd reikt. We zijn benieuwd naar uw reacties. Als we meer muziek, ook moderne muziek, laten horen, geïnspireerd door Bach. U kent ons motto, alles mit Bach und nicht ohne ihm. Wat is modern? 1944, dat is 70 jaar geleden.

Mathieu van Bellen was dat, in de sonate voor vioolsolo van Béla Bartók. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

1 uur maandagmiddag weer een nieuwe week van Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van deze programma's. Het is hier niet de plaats om uitgebreid op Luther in te gaan, hoewel hij de wereldgeschiedenis werkelijk ingrijpend heeft gewijzigd en een verlangende mensheid uit de duistere middeleeuwen heeft geleid richting autonomie en democratie. Hij was een kleurrijk, tot de verbeelding sprekend, vooral moedig en origineel mens. Maar ook met Trump-achtige kanten in zijn uitspraken over zijn vijanden, waar uiteindelijk ook de Joden toe behoorden. Hij had ze eerst vereerd, die Joden, wat zeer ongebruikelijk was, want de kerk, inclusief de tolerante Erasmus, waren geheide antisemieten. Vaak is minder bekend dat zijn talent vooral in woord en klank te vinden is. Hij zette door zijn vertalingen en preken het Duits neer als een volwassen taal en gaf de muziek een injectie door het koraal, het door alle gezongen lied, te propageren. Hij schreef er zelf ook een goede 30. 2 eeuwen later is het Bach die Luther lijkt te hebben ingeslikt. Luther speelt zowel qua geloof als in levenshouding een beslissende rol in Bachs leven. Dus geen Bach zonder Luther. Om te beginnen heeft Bach vrijwel al die liederen van Luther vele malen bewerkt voor orgel. Zoals dit, Christ lag in Todesbanden.

U hoorde het koraal voor orgel BWV 718, Christ Laak in Todesbanden, uitgevoerd door Leo van Doeselaar op het Silbermanorgel van de Sankt Georgenkirche in Glauchau. Op basis van datzelfde koraal, Christ Laak in Todesbanden, schrijft hij al heel vroeg een gelijknamige kantate, waarin hij ieder vers van Luther meeneemt in zijn muziek. Het is een paaskantate waarin ieder halleluja voorafgegaan wordt door een indringend deel over de strijd die aan de opstanding van Jezus voorafgaat. Een strijd tussen leven en dood. Ein wunderlicher Krieg. Dat is goed te horen.

De cantate Christlaak in Todesbanden, BWV 4, werd uitgevoerd door het Gesualdo Consort en Musica Amphion onder leiding van Pieter Jan Belder. Deze indringende cantate werd hier dus uitgevoerd in enkelvoudige bezetting, dus door één solist per stem. Zoals de meeste cantates en passionen. Bach wou er liever drie per stem, maar hij had ze niet in de praktijk. Dan nu naar die vermaarde cantate die Bach veel later in zijn leven schreef, op basis van een al eerder uitgevoerde cantate, maar nu met een imponerend beginkoor op de Luthermelodie en tekst Ein feste Burg ist unser Gott. Dit complexe beginkoor wordt gezien als een van de mooiste koren van Bachs hele cantate-oeuvre.

Aldus de kantate Ein fester Buch ist unser Gott, BWV 80. En het werd wederom uitgevoerd door het Gesualdo Consort en Musica Amphion onder leiding van Pieter Jan Belder. En tot einde van onze tijd tot 2 uur de Fuga in D klein, BWV 538.

Leo van Doeselaar speelde op het Silbermann-orgel van de Sankt Georgenkirche in Glauchow, Fuga voor orgel in D-klein BWV 538. Donderdag en vrijdag dan laten we de vier zogenaamde Lutherse missen horen, die Bach in zijn latere leven schreef, grotendeels op basis van oudere kantatenmuziek. En dat zijn dan, dat heette zo, parodieën. Ze heten Luthers omdat ze als Latijnse tekst passen in wat Luther voorschreef voor kerkelijke hoogtijdagen. Veel Latijn in de kerk dan. Luther zelf komt er weinig in voor, behalve soms in de orkestpartij, alleen voor de goede Lutherse hoorder merkbaar. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, familie, leraren, leerlingen en heel veel enthousiastelingen. Weer welkom deze maandagochtend, waar we helaas het nog moeten stellen zonder Joop van Zijl. Hij doet die groeten en het gaat heel goed met hem. We weten natuurlijk toch niet of hij nog terugkomt. We hopen dat natuurlijk wel erg wel, maar laten we even wel wezen. Hij heeft ruim 400 afleveringen ingesproken. Op zijn 20ste is dat toch wel een zwaar werk. Dus we wensen hem het beste en we merken het wel. Maar we hebben er iets op gevonden. We gaan een paar keer per week de beste uitzendingen waarin hij inspreekt uitzenden. En zo zult hij hem toch niet zoveel missen. Ik ben Govert-Jan Bach en ik ben dus de programmamaker en samensteller en nu ook vandaag uw presentator. Het is vervolgens zo dat de maandag een beetje de informatiedag is van wat gaan we deze week krijgen. En maandag wordt er altijd ook iets aan de cantates gedaan, want die cantates die hebben nog niet allemaal behandeld. We lopen naar de 500 afleveringen toe en ja, dan moeten die cantates wel allemaal langsgekomen zijn. Dinsdag wordt dan een beetje de toetsendag, orgel, klaversimmel, maar ook piano. Woensdag dan het solistenportret, want mensen vinden dat leuk. Donderdag en vrijdag, dat is van alles. Vooral ook wat langere uitvoeringen, maar Passione, Kunst der Fuge, die wat meer tijd nodig hebben. Nou, zo zit het een beetje in elkaar. Nou, deze week heeft vandaag dus twee cantates en morgen weer eens orgel, dat wordt tijd. Woensdag, op vele verzoek, solistenportret, een herhaling van Aafje Heynes. Donderdag noemen we de Messiah van Händel een stukje. Waarom? Omdat op zaterdag de 11 februari weer zo'n prachtige meezing Messiah is door passieprojecten onder leiding van Madeleine de Inghoes in de Geertekerk in Utrecht. Er zijn nog een paar plaatsen over. Dat is ontzettend leuk dat die prachtige muziek ook door de mensen gewoon zelf gezongen kan worden. In Engeland is dat allemaal begonnen met de Messiah Scratch, daar in die grote Royal Albert Hall. En nu is dat in Nederland ook een beetje traditie aan het worden. Vrijdag zullen we nog een keer de uitzending herhalen met Esther Apituley op haar prachtige altviool. En onthoud vast dat zij op 21 maart, de verjaardag van Bach, in Amsterdam, want daar vieren we altijd de Happy Bachdag, zal spelen waarschijnlijk in de Couscous Club aan de Centuurbaan. Maar dat gaat u nog horen. Vandaag gaan we naar de cantates. En ook op vele verzoek gaan we toch nog een keer die cantaten voor sopraan in dit geval, gezongen door niemand minder dan Philip Jaruzelski laat horen. Die prachtige cantate Ich habe genug, BWV 82, origineel geschreven voor bas. Die is ook te zingen door de alt, ook door tenor zelfs, maar heel vaak door sopraan. En daarvan is ook weer een aparte aria, Schlummert ein, ook weer door de vrouw van Bach bewerkt voor sopraan. Dus ja, dat is heel normaal. Philip Jaruzelski is natuurlijk een fenomeen. Hij is net weer opgetreden in een concertgebouw in Amsterdam. En het is wel spannend dat hij nu toch aan Bach gaat. We gaan naar die prachtige cantate Ich habe genug. We dachten dat het Ich habe genug moest zijn, maar we weten door nieuwe vondsten dat het genoeg moet zijn, omdat we de tekstschrijver hebben gevonden van deze cantate en die heeft juist genoeg opgeschreven. We luisteren naar Philip Jaruzelski in cantate 82. Ich habe genug.

Dat was de kantate 82 I habe genug, gezongen door Filip Jaruzelski, zeg maar de mannenalt met ja, haar sopraanligging. Zo hoog kan hij zingen. Hij doet dat moeiteloos. Hij doet dat mooi. Die ene lange, prachtige aria Schlummert ein ihr matten Augen. Prachtig, ja, toch ik wel niet. Een lullaby, een slaapliedje. Laten we nog een keer horen, apart. En nu gezongen door, als het ware tegenovergestelde van Filip Jaruzelski, de sopraan Ellie Ameling, die in de jaren 50 en 60 echt de Bach-sopraan was. Het zijn wel tegengestelde, maar het is mooi om die eens even tegenover elkaar te zetten. En Ellie Ameling wordt, heel interessant, begeleid door Gustav Leonhard en zijn consort. De aria Schlummert ein ihr matten Augen uit kantate BWV 82 Ich habe genug.

Dat was de aria Schloemert ein ihr Mattenaugen, gezongen door de sopraan Ellie Ameling. Een opname uit de jaren 60 met Gustav Leonhardt en zijn consort. 18 februari is het de sterfdag van Maarten Luther. Dit jaar is het reformatiejaar, Maarten Lutherjaar, omdat we vieren, herdenken, gedenken dat op 31 oktober 1517 Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg bevestigde. Men zegt spijkeren, maar er is geen enkel bewijs voor. Dat hoort bij de beeldvorming van de agressieve Maarten dat hij dat zou gedaan hebben. Normaal was dat niet.

Normaal was het de pedel van de universiteit die dat opplakte, want het moest tot discussie uitlokken met de andere professoren. Maar goed, we vieren dat dus dat 500 jaar geleden de reformatie daar begon bij Luther. Daar is ook nog heel veel over te zeggen, maar we gaan luisteren naar de kantate van Bach nummer 4, Christ lag in Todesbanden. Dat is eigenlijk de enige kantate, jeugdkantate, hij is nog maar 22, waar Bach eigenlijk voor zijn hele kantatetekst uitgaat van dat lied van Luther, Christ lag in Todesbanden, waarin ieder couplet wordt meegenomen in zijn bewerking. En eigenlijk in ieder couplet is ook die melodie te horen. En ieder couplet doet hij ook weer wat anders, met allerlei variaties. Het is prachtige muziek, het is oermuziek en het is bijzonder. Het wordt mooi uitgevoerd door een groep onder leiding van Philippe Pierlot, het Richard Carr Consort. En die hoort daar Catherine Fuchs, Carlos Menja als alt, Hans-Jürgen Mammel als tenor en Stephen McLeod als bas. Christ lag in Todesbanden, allemaal Luther, allemaal Bach.

U hoorde tot besluit de cantate nummer 4, Christ lacken Todesballen, een jeugdwerk van Bach, hij is dan 22. En de cantate is dus gebaseerd op alleen maar koraalversen van Maarten Luther, die 18 februari zijn sterfdag heeft. Dus dat is het moment om daar even bij stil te staan. Morgen gaan we weer door, dat wordt orgel. En ik wens u nog een mooie dag en misschien tot morgen. Dank u wel.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. En vandaag is het weer toetsendag, de dinsdag gewijd aan de klavierstukken van Johann Sebastian. En dat heeft een tweeledig doel. Ten eerste, om ons toch een beetje een weg te banen door die overvloed aan klaviermuziek van Bach. Tevens om het orgel en zo nodig het klavercimbel wat meer vertrouwd bij de luisteraar te maken. Vandaar dat we steeds door de tijd gaan en onbekende stukken koppelen aan bekendere of meer in het gehoor liggende. Eerst nu een stuk uit de Weimar-tijd, waar Bach heel veel orgelstukken schreef. BWV 543, Preludium en Fuga. Toen klonk het preludium aan het begin en de fuga aan het einde van iedere kerkdienst. Wij koppelen ze aan elkaar. We volgen de Italiaanse organist Stefano Molardi, die heerlijke orgels wist te vinden in Bachs streken. Zoals het orgel van orgelbouwer Troost in het stadje Waltershausen in Thüringen. En dat ligt tussen Gotha en Eisenach. Er is een heel grote orgeltraditie in Italië die al begint in de Renaissance. En Molardi is daar het levende bewijs van.

de prelude en fuga in A groot, BWV 543, werd uitgevoerd door de organist Stefano Molardi op het Troostorgel in de Stadskirche zur Gotteshilfe in de plaats Baltershausen, Duitsland uiteraard. Verder met het orgel, BWV 736, Valet will ich dir geben, vaarwel wil ik u zeggen, uit dezelfde tijd, en hoor hoe heerlijk zo'n echt barokorgel klinkt.

hoorde wederom Stefano Molardi op het troostorgel in de Stadskirche zur Gotteshilfe in Waltershausen met Valet Wulichir Geben, BWV 736. In de partita O Gott, du frommer Gott, BWV 767, horen we veel van Bachs voorbeelden Böhm en Pachelbel. En daarom is dit waarschijnlijk een vroeg stuk uit de Arnstadter periode. We gaan er in de volgende uitzending op in. Bach was een spons die al die invloeden in zich opzoog en er al heel snel er een eigen aroma uit destilleerde als hij componeerde. Ook al op jonge leeftijd. Hij is dan een twintiger.

En dat was de partita O God, du frommer God, BWV 767. En we besluiten met de eerste trio-sonate voor orgel, oorspronkelijk niet voor orgel geschreven, maar later, in 1740, voor orgel genoteerd. Heerlijke, galante muziek, zonder zwaarte, terwijl het toch nergens oppervlakkig wordt. Ook dit klinkt heel licht op zo'n mooi plaatselijk orgel.

Dat was de trio-sonate in S. En dat allemaal muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Stefano Molardi op het troostorgel in de plaats Waltershausen in Duitsland. Italiaanse organist overigens. En tot zover geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent de laatste tijd weer een solistenportret. En dit keer van onze Aafje Hennis, de in Nederland en ver daarbuiten zo geliefde alt. Een eenvoudige dame, als je dat mag weten. Ik heb er eens één keer een hand gegeven, dus dat houdt niet over. Maar de mare gaat, met name ook nog in Wenen, dat als ze moest repeteren en een uitvoering moest geven met de Wiener Philharmoniker, terwijl de andere heren zich uitbundig te goed deden aan de lunch in Hotel Imperiaal naast de muziekverein, dan had Aafje Hennis een pakje brood meegenomen. Aafje Hennis, geboren in Krommenie op 2 mei 1924. Hennis zong al op jonge leeftijd in een kinderkoor. Ze kreeg van 1946 tot 1949 professioneel zangles van Aaltje Noordewier Redingius en werd een gevierd concertzangeres, mede dankzij de steun van de sopraan Jo Vincent, de koordirigent Anton van der Horst en de bas Laurens Bochtman, die al vroeg haar uitzonderlijke talent inzagen. Dit waren alle zangers uit de al gevestigde Nederlandse Matthäuspassie-traditie. Haar stemgeluid werd wel vergeleken met dat van de beroemde Britse alt Kathleen Ferrier, maar beide zangeressen hadden toch een eigen timbre en stijl. Vanaf midden jaren 50 trad Hennis op in binnen- en buitenland. Ze stond bekend als een uitstekend vertolker van Brahms, Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven en Mahler. Hennis werkte met bekende dirigenten, onder wie Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Otto Klemperer, Charles Münch en Wolfgang Sawallisch. En ze nam vele albums op. En ook gaf ze zangles. Hoewel ze enigszins het imago had van een christelijke oratoriumzangeres, ze excelleerde in de Matthäuspassion, was haar repertoire en haar mogelijkheden nog veel groter. Haar laatste optreden gaf ze op 19 december 1983, waarna ze abrupt besloot te stoppen. Eerder had ze verklaard: ik stop met zingen als ik nog op het topje van de berg sta en bij de afdaling zal geen publiek aanwezig zijn. En daarmee maakte ze dezelfde keuze als eerder Jo Vincent, die eveneens gestopt was op het hoogtepunt van haar carrière. Als zangpedagoge heeft Aafje Hennis daarna nog vele leerlingen, onder wie Charlotte Margiono, opgeleid. Zij geldt als een van de grootste Nederlandse zangeressen. Haar oude opnamen uit de jaren 50 en 60 zijn met groot succes opnieuw uitgebracht op cd. Aafje Hennis was van huis uit Nederlands hervormd. Ze droeg, vanwege haar vermeende keuze voor vooral geestelijk repertoire, het stempel van evangelisatiezangeres. Zelf zei ze daarover dat ze dat stempel inderdaad vooral had gekregen doordat ze veel oratoria zong. Maar ik had nooit over God kunnen zingen als ik niet echt gelovig was geweest. Ik wilde van hem zingen en beleed zo mijn geloof, zei Aafje Hennis. En op latere leeftijd bekeerde Hennis zich tot de Rooms-Katholieke Kerk, zoals wel meer grote artiesten doen. Te denken valt aan Vondel en Frederik van Ede. Eerst nu een selectie van de grote Matthäuspassie-aria's. Erbarme dich en Können Tränen meiner Wangen. Met het Concertgebouworkest onder leiding van Anton van der Horst in Naarden, en dat was in 1963. En ze zong ook de Matthäuspassie in het Concertgebouw.

de stem van de alt Aafje Heinis met het Concertgebouworkest onder leiding van Dr. Anton van der Horst. Erbarme dich en kunnen trainen meiner wangen uit de Matthäuspassie. We kunnen ons afvragen of Aafje Heinis eigenlijk geen grotere zangeres was dan Kathleen Ferrier. Heinis had een groter repertoire en kon veel meer met haar stem. Die was heel flexibel en ze pakte de hoogste altijd heel mooi, heel ontspannen. Kathleen Ferrier werd mede door haar noodlottige vroege sterven een icoon en haar Bach en vooral Mahler waren erg mooi. Ook haar alt-rhapsodie was schitterend, maar het waren altijd die zware stukken die het meest bij haar pasten. Ze was een symbool van verdriet en afscheid. Ieder leerde door haar What's Life Without Thee van Gluck kennen. Toch komt Aafje Heinis meer in de buurt van die heel grote andere zangers. Dame Janet Baker, die in Nederland misschien nog wel te onbekend is. Met dank aan onze vriend Joop van Concerto in de Utrechtse Straat in Amsterdam. Nu een hele alt kantate door Aafje Heinis gezongen. Het gaat in deze kantate uit 1726, toen Bach veel solo-kantaten schreef over een ongelukkige die levensmoe is en troost zoekt bij Jezus Christus. Door de Obo d'Amore, de liefdeshobo, alleen al worden we in deze muziek getroost.

U hoorde Avia Heinis met het Nederlands Kamerorkest, uit die tijd toen, onder leiding van Simon Goldberg. Avia Heinis zong Vergnügte Ruhe, beliebte Seelendust. Vergeleken met de grote moederenergie van Kathleen Ferrier had Avia Heinis altijd iets jeugdigers in haar zingen. Haar timbre was eigenlijk een beetje jongensachtig. Ze zou het in de huidige barokwereld best goed doen. En ze had ook weinig overdreven vibrato. Laat u in slaap wiegen door Schlafe, mein Liebster uit het Weihnachtsoratorium, dat wel 10 minuten duurt.

0: Slaven, mijn liefste, uit het Weihnachtsoratorium. Aafje Heynes, begeleid door het Nederlands Kamerorkest, onder leiding van Simon Goldberg. En tot slot het zo geliefde Bis du bei mir. Ten onrechte toegeschreven aan Bach, die het wel in het notenbüchlein voor zijn vrouw Anna Magdalena had gezet, of ze had dat zelf gedaan. Maar het is van Gottfried Heinrich Stölzel, uit een opera uit 1718, die mogelijk nog in Leipzig was uitgevoerd. Het is de ultieme liefdesverklaring. Trouw tot in de dood. En dan heeft samensteller Govert-Jan Bach voor mij een aantal regels in het Duits geschreven. En dat is natuurlijk erg aardig, maar hij kan het zelf ook zo goed. Hij kan het ook zingen trouwens. Daar zullen we u niet mee lastigvallen. Maar misschien dat hij het zelf even kan voordragen. Waarom niet? Voor hetzelfde geld.
1: Ja, het wordt wel eens even tijd om Joop van Zijl af te lossen in dat zweethokje hier. Want het is een prachtige tekst en ik neem het graag van hem over. Bis du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruh. Ach, wie vergnügt wir so mein Ende. Es drückten deine schöne Hände mir die getreuen Augen zu. Aafje Heynes met Pierre Palla.

En dat was met een inleiding hoogstpersoonlijk van samensteller Govert-Jan Bach, die het zo mooi in het Duits kan vertellen. Bis du bei mir, naar Gottfried Heinrich Stölzel. Uitgevoerd door Aafje Heines Alt. Aan haar was het portret van vandaag gewijd. En ze werd begeleid door de alleraardigste Avro-organist uit vroegere jaren, die ik me nog wel kan herinneren dat ik bij de omroep kwam in die tijd, de aardige Pierre Palla. Pierre Palla en Aafje Heines, een mooie opname in ieder geval. Om deze uitzending ook mee te besluiten, dit was Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en hopelijk tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de concertzender met muziek van Bach, familie van Bach, leraren, leerlingen en ook tijdgenoten. De allerbelangrijkste en grootste tijdgenoot van Johann Sebastian Bach was absoluut Georg Friedrich Händel. In hetzelfde jaar geboren, 1685, in Halle, redelijk in de buurt van Leipzig. Het vliegveld van Leipzig is vlakbij Halle. Ja, en ook een muziekgenie. Die grote, grote tijdgenoot die in Nederland wat minder populair is dan Bach, maar in Engeland, hij is haast Engels geworden, ja, toch eigenlijk als de grote componist geldt. De grote oppercomponist van de eerste helft van de 18e eeuw. En hij ging een heel ander spoor dan Johann Sebastian. Hij begon in Hamburg en was zeer aangetrokken door de opera en ging later via Italië, waar hij het vak leerde voor de opera, naar Londen. Echt de plek om te zijn voor muziek en voor grotere orkesten, grote zangers. En hij schreef daar tientallen opera's en daarna heel veel oratoria. Hij was componist en manager. Hij was manager van een eigen operagezelschap. Dat ging eens een keer failliet, maar dat ging weer door. Hij was heel handig. Hij was begaafd en hij was rijk. Hij had bijvoorbeeld een Rembrandt en een Jan van Gooien thuis hangen. Ook toen al dure schilders. Hij woonde in de beroemde Bond Street in Londen. Hij koos dus al heel vroeg voor de opera, maar hij schreef ook prachtige religieuze muziek, orgelconcerten en allerlei andere concertwerken. Ook veel kamermuziek. Maar hij was toch vooral een operabeest. Gustav Leonhard, die haatte hem, het is echt waar. Maarten het Hart, die deelt dat niet, maar die vindt wel dat je altijd iedere keer bij zo'n hele opera wel lang moet wachten op een pareltje wat dan toch altijd wel aan het eind komt. En dan zegt hij, is het toch weer de moeite waard. Maar Saint Messiah, zijn grote oratorium, gebaseerd op de Bijbel, ja, dat heeft hij gecomponeerd in een korte tijd na een zwaar ziekbed en in dankbaarheid. Dus eigenlijk is dat ook heel gelovige muziek. Het is muziek uit één stuk, al gebruikt hij best veel ouder werk. En op zaterdag 11 februari is het passieproject onder leiding van Madeleine Ingehoes die dat uitvoert. En misschien kunt u nog meezingen als u even op de site kijkt. Maar ik denk voor sopranen alt is het al vol. De Messiah heeft in Engeland de status van onze Matthäuspassion. Het is een nationaal cultuurmonument. Händel maakte gebruik van een mooie samenstelling van bijbelteksten, eigenlijk zoals later Brahms dat ook zou doen in zijn Deutsches Requiem. We gaan het prachtige eerste deel horen, geschreven eigenlijk voor de kersttijd. En verrassend begint dat met de tenor, Comfort ye, troost, troost mijn volk. En dan de aria, Every valley shall be exalted. Iedere dag zal verhoogd worden, het kromme zal recht gemaakt worden. Het is een prachtige opbouw. Hij begint niet, Händel, met een koor, maar met die indringende woorden van de tenor. Een statement van hoop. Troost, troost mijn volk. En we luisteren naar de onovertroffen uitvoering van Christopher Hogwood, waar u een Emma Kirkby hoort in haar beste jaren. De Messiah, deel 1 van Georg Friedrich Händel.

U hoorde het eerste deel van Messiah van Handel. En tot slot laten we toch ook nog een tophit van Handel horen. U zal hem kennen. Een aria uit een van zijn vele opera's, uit Xerxes, Certe. En ja, Handels operastijl is galant en vloeiend, mooi, zonder moeilijke fuga's. Het zijn meezingers. Neem nou dit prachtige lied, een loflied op de boom die met zijn heerlijke loof tedige beschutting geeft tegen de verzengende zon in het hete Italië. Wie schrijft er nou een aria over een boom? Handel. En wie gaat u horen? Andrea Scholl. Frondi tenere en ombra mai fu.

U hoorde tot besluit Obraimafu uit Tserse opera van Händel, gezongen door Andreas Scholl. Het orkest was het Orchestra of the Age of Enlightenment, gedirigeerd door Roger Norton. Tot zover vandaag geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcenter. Vandaag samengesteld, maar ook ingesproken door bij Govert-Jan Bach. Graag tot morgen, want dan gaan we weer verder. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Een fenomeen is ze, een dichteres en een actrice op de altviool. Een rasmuzikant, een vertelster, een verleidster, de barok in hoogste eigen persoon, Esther Apitulij. Ze is natuurlijk de ambassadrice van de altviool, waar ze alles op kan, maar ze waagt zich ook aan het toneel, aan bewerkingen, aan totaal theater. Daar gaat ze het land mee rond en als ze in de buurt is, dan moet u gaan. Laat u verleiden door Bach en Bleach, Bach en Bleekwater. En daar kwam dan ook dit jaar de CD met haar pseudopartner Johann Sebastian Bach. Stirring Stills, Bach voor viola, altviool dus. De heerlijke stukken voor viool of cello, die speelt ze op altviool. En met wat voor effect. De stukken voor viool winnen aan warmte en tederheid. De stukken voor cello worden sprankelender en transparanter. We beginnen natuurlijk met het adagio uit de eerste vioolsonate, het lievelingsstuk van Yehudi Menuhin.

Estra Pitulij speelde op altviool het adagio uit de eerste vioolsonate van Johann Sebastian Bach. Dit is durf, gepaard aan grote en diepe muzikaliteit, tederheid en inleving. Opgenomen, soms zelfs 's nachts, in een hutje in Spanje. Wel, u hoort nu een heel aantal stukken achter elkaar. Prelude uit de cello suite nummer 4, Sarabande uit diezelfde suite. De prelude uit cello suite nummer 6, het Allante uit de vioolsonate nummer 2, Sarabande uit de cello suite nummer 3 en de Sarabande uit de vioolpartita nummer 2 en tenslotte de Sarabande uit de cello suite 5. Wel, Esther heeft de BWV-nummers afgeschaft, maar de muziek is heerlijk, laat u betoveren.

En dit was de muziek van Johann Sebastian Bach. Diverse stukken gespeeld door de altvioliste Estra Pitulij. Wat u precies gehoord hebt, dat kunt u uitgebreid vinden met fotomateriaal erbij op onze website. En dan nu toetssteen en hoogtepunt, de muziek der muzieken, de Olympus van de toonkunst, de Chaconne. Maar nu op een tedere en melancholieke altviool. Een nominatie waard.

De Chaconne voor viool partita 2 van Bach door Estrapitulei op altviool. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag op de concertzender tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma op de Concertzender over het merk Bach. Dat is een goed merk met vele vertakkingen. Joop van Zijl is toch even niet degene die het presenteert. Ik presenteer daarom deze week ook weer mijn eigen programma, maar u gaat hem weer horen op donderdag en vrijdag met herhalingen. De maandag is een beetje de kantatendag geworden en het overzicht van de week. Morgen is er weer toetsendag. Woensdag dit keer geen solistendag, maar de Johannes Passion eerste deel. En donderdag en vrijdag de Marcus Passion in een van de vele bewerkingen die we daarvan hebben. Ja, want we zijn weer in de lijdenstijd aangekomen. En het is ontzettend druk en er is heel veel te doen. We gaan natuurlijk niet al die Matthäus Passions en Johannes Passions nog een keer allemaal aankondigen. Dat kan niet. Er is heel veel ook in de krant te vinden. Ook in uw eigen stad of soms dorp. We doen een paar heel speciale dingen die ik toch weer even wil noemen. Om te beginnen is daar op zondag 19 maart in Amsterdam, in de Oude Lutherse Kerk, de aula van de Universiteit Amsterdam, een Lutherse mis. En daarin wordt uitgevoerd onder leiding van Nanny Schuller met haar koor Quintessens de prachtige korte kantate van Buxtehude, Dieterich Buxtehude. Uit Lübeck, Jezus, meins Leben, Leben. Dat is een prachtig stuk. Daar gaan we ook naar luisteren. De jonge Bach, hij is jaar of 18, 19, is eigenlijk tegen de wens van zijn werkgever in 3 maanden in Lübeck gebleven om deze grote Buxtehude te horen. Mogelijk ook mee te spelen met zijn viool. En hij heeft er zoveel geleerd, want hij was nog niet terug en hij ging kantaten schrijven. Luistert naar deze prachtige muziek, waar ook in die tekst als het ware die grond zit van Jezus' leven, die als het ware ook het leven van mij bepaalt. Dat hoor je in die ostinato, in die doorgaande bas. En dat heeft al haast een bezwerende, ja, heel erg indringende ervaring. Prachtig muziek. We gaan luisteren naar een uitvoering van Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerseel.

U hoorde van Dieterich Buxtehude de kortkantate Jesu meines Lebensleben door Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerzeel. Ja, er is nog zoveel te doen deze maand. Ik geef zelf een inleiding op de Market Passion op de 10e maart in Doesburg. Want op 19 maart wordt die Market Passion daar weer uitgevoerd door het Luthers Bach Ensemble uit Groningen, een vermaard gezelschap. Daar in die prachtige kerk in Doesburg. 11 maart is er in de Zuiderkerk in Amsterdam een uitvoering door Wolfgang Lange, zeer goede dirigent, van de Matthäus Passion van een zekere Rolle. Nou, heel interessant. Zoek die maar op het internet. Op diezelfde dag is er om 3:00 middags in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam een uitvoering van de Johannes Passion, die ook wordt uitgevoerd in Amersfoort op zaterdagavond 18 maart om 8:00 s'avonds door het koor het Amsterdamse Bach-ensemble onder leiding van Paulien Kostense. Zij is zelf de aanvoerder van de tweede viool bij de Bach-vereniging, maar inmiddels ook een vermaard Bach-dirigent geworden. Een jong, fris, energiek koor zingt dat, met allemaal ook jonge strijkers. Ze zorgen voor een enorme power en toewijding. Het is zeer de moeite waard om daar naartoe te gaan. 11 maart in Amsterdam of 18 maart in Amersfoort. En dan nog, we hebben er al eerder over gesproken. Op 18 maart, dan komt er een enkelvoudig Matthäus Passion onder leiding van onze vriend Henk van Zonneveld. Hij heeft erover verteld in Concert en Actueel. Om 19:30 op die avond wordt de Hilversum in de Naardenstraat 106 die kleine Matthäus Passion uitgevoerd, onder andere met Bas Ramsler als Christus. Zeer, zeer de moeite waard, zeer interessant. En de informatie is verder te krijgen bij henkvanzonneveld.nl. Wij gaan verder met een kantate van Bach. Een kantate die weinig wordt uitgevoerd, helaas. Waarom is dat? Ja, dat weten we niet. Mensen vinden die misschien toch te heftig. De kantate met de naam Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, BWV 178. Want het gaat om strijdvaardige muziek. Geen mooie melodieën om mee te wiegen of om binnen mee te zingen. Het uitgangspunt van die kantate is een heel oud karaal, Schweig nur taumele vernunft, uit de sfeer van Luther, van een zekere Justus Jonas. Dat was zijn compaan. In 1524 werd deze koraal geschreven door deze Justus Jonas, die ook professor was in Wittenberg en de grote momenten van Luthers leven heeft meegemaakt. Onder andere zijn huwelijk en ook bij zijn sterfbed stond. In die tijd, 1524, was er een grote strijd vanwege de bedreigers van de gloednieuwe Lutherse kerk die Luther aan het stichten was. 200 jaar daarna was er weer een strijd, maar nu tegen het opkomend rationalisme, de verlichting van die door de mensen als Bach werd beschouwd als een ideeënleer van valse profeten. Bach voelt zich bedreigd door die verlichting die als het ware aan de bijl en de wortel van zijn geloof en ook van zijn muziekpraktijk brengt. Want men wou bezuinigen op de muziek en alles wat je kon leren, het cognitieve, dat kreeg de nadruk en ook het geld. Dus Bach had een heel sterke emotie daarover. Hij gebruikt dus die oude liederen uit de begintijd van de Lutherse kerk nu voor het verdedigen van de oude waarden van het Lutherdom en het geloof. Hij wil als het ware die oude waarden van de stal halen om de verkeerde raad, het verkeerde denken, zoals we in het eerste recitatief horen, te keren. In de eerste aria, verbas is dat, horen we de golven der zee in de muziek. Waarom? De tekst is gelijk wie die wilden meren zwellen. Waarom? Omdat het gaat om een kreuzesmeer, een zee van kruisen. Ja, Bach, die nooit op zee was, heeft dat prachtig beeldend getoondzet. Het geloof is als een barkje in een wilde oceaan, geteisterd door storm en ontij. Het koraal aan het eind komt nog even terug met alle kracht die hij heeft. In de aria voor tenor, weer daarna, wordt het ten strijde getrokken tegen de verlichting waar de vernunft nu aan het zegevieren is. Met de woorden schweig, nur taumele vernunft, wankele reden. Bach actualiseert als het ware de strijd van vroeger in zijn eigen strijd tegen de ratio. Een kantate als een pamflet. Aan het eind nogmaals het slotkoor van dezelfde melodie en die vaagt alle dreiging weg. Kantate 178. Wo Gott der Herr nicht bei uns hält.

U hoorde de kantate BWV 178, Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. Gezongen door bekende solisten van Masaki Suzuki en zijn Bach-collegium. U hoorde onder andere Matthew White als alt en Peter Coy als bas. Deze kantate werd uitgevoerd op 16 juli 1724, dat weten we precies. Een week daarvoor schrijft Bach een kantate met een totaal andere sfeer, over de tekst Was willst du dich betrüben? BWV 107. En dan is het 23 juli 1724. Bach gaat weer uit van een lied, een koraal, Was willst du dich betrüben, o meine liebe Seele. Ook een oud lied, maar minder oud, namelijk in 1630 geschreven door pastor Johan Heerman, die in die tijd de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog, 1618, 1648, als waar oppakt en reageert met de productie van wel 400 kerkliederen, 400 koralen. En van dit lied komt ieder couplet in de kantate weer terug. Dat heet dan in het Latijn per omnes versus. Dus geen poëzie van anderen uit de tijd, maar al die teksten van deze Heerman. En dat doet Bach weinig, maar hij doet het onder andere in kantate 4, Christlijk in Totesbonden, hij doet het hier. Hij doet het ook een beetje in de vorige kantate, waar hij van de 7 delen 5 keer het koraal en de koraaltekst gebruikt. De orkestbewerking is prachtig en de bezetting is mooi en rijk, vooral door de traverso's. Het slotcouplet staat heel mild en troostend in de wiegende 12e maat. Kantate 107 Was willst du dich betrüben, door het Collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki.

U hoorde tot besluit Kantaat 107 Was willst du dich betrüben, uitgevoerd door het Collegium in Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste dag van de week, geen dag zonder Bach. Zoals gemeld is er heel veel te doen in Nederland met de passietijd. En een van de leukste dingen is zowel nu nieuw, de Bach Passie Scratchdag. Op 18 maart, zaterdag, de hele dag van 10 tot 5 in de Opstallingskerk in Bilthoven. Wat kun je daar doen? Meezingen met allerlei koralen uit de Marcus, de Matthäus en nu vooral de Johannespassion. U kunt alles vinden bij projectkoormiddennederland.nl. Projectkoormiddennederland.nl kost €25 voor zo'n hele dag die prachtige koralen zingen. Aangeraden. Misschien gaat u morgen weer luisteren naar de toetsendag. Die gaat over Jean Rondeau, onze nieuwe held. En anders wens ik u een hele mooie week en nog een prettige dag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter over alles wat te maken heeft met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach en ik presenteer dit programma wat ik ook zelf heb samengesteld. Joop van Zijl moeten wij nog even missen en we hopen dat het verder goed met hem gaat en dat hij op een dag toch weer terugkomt. Deze week zult u hem op donderdag en vrijdag nog horen in herhalingen van de Marcus Passion. Vandaag is het toetsendag, de dinsdag. En wat hebben we niet een heerlijke nieuwe cd binnengekregen. Namelijk de nieuwe cd van Jean Rondeau. Ja, je kan Bach heten of Hugo de Groot of Brahms. Maar als je Rondeau heet, dan voorspelt het ook iets moois. En deze Franse jonge clavecinist speelt heerlijk, voortreffelijk en prachtig clavecimbal. Op een prachtige clavecimbal ook, van klank. Maar hij doet dat heel mooi. Wij mochten een paar weken geleden in Brugge hem horen in de totale Goldberg-variaties, die hij ook in Amsterdam heeft gespeeld, in het muziekgebouw. Met een enorme focus, met een enorme toewijding. En verder ziet hij eruit als een popster. En als je zijn filmpjes op internet ziet, op YouTube vooral, dan heb je te doen met een ontzettend leuke vent. Maar hij speelt prachtig. En wat maakt hij dan ook een leuke nieuwe cd? Na zijn eerste cd Imagine, een nieuwe, namelijk de Bach Dynasty. En daarin, met zijn eigen ensemble, Nevermind, ook wel zo'n grappig woord, gaat hij even langs die clavecimbalconcerten van de familie Bach. Dus vader met zijn drie zoons. Ontzettend leuke, verrassende cd geworden, waarin eigenlijk je een prachtig palet krijgt van wat die familie daar allemaal kon op het clavecimbal. En dat was heel veel. En we beginnen met ons tuneconcert, het eerste klavierconcert in D-klein, BBV 1052. En dat gaan we ook nu als tune gebruiken. En luistert u maar eens even goed hoe ontzettend puntig en helder hij dat neerzet, onze Jean Rondeau, op dat prachtige clavecimbal. En dat kleine ensemble van hem, dat Nevermind, dat is enkelvoudig bezet. Dus één eerste, één tweede viool, één altviool, één cello en één violone, contrabas. En je hoort iedere stem. En dat is ook echt Bach. Voor hem, voor Bach, was iedere stem gelijkwaardig. Dus de viool hoor je net zo goed als de altviool, als het clavecimbal, als soms de violone en de cello. Gaat u maar luisteren en we zijn benieuwd wat u van vindt. Het eerste klavierconcert in D-klein.

U luistert naar het eerste klavierconcert in D-klein, BWV 1052, gespeeld door Jean Rondeau en zijn groep Nevermind op zijn nieuwe cd. Hij gaat dan door met een klavierconcert, ook weer gespeeld op klaversymbool, maar het zou op pianoforte kunnen, van Johann Christian Bach. Dat is de jongste zoon van Bach, de Italiaanse Bach of de Engelse Bach, zoals u wilt, ook de katholieke Bach. De enige Bach die ooit een requiem heeft geschreven. Het requiem van Bach. Ja, het kan voorkomen. Hij was 15 toen zijn vader stierf, in 1750. En hij is als het ware verder wat opgevoed en ook wel opgeleid door zijn twee oudere broers, Friedemann en Emmanuel. En hij is totaal zijn eigen gang gegaan. Hij is de operawereld ingetrokken. Via Milaan is hij in operastad Londen terechtgekomen. Maar hoor eens hoe heerlijk dit concert klinkt. Concert in F klein door Jean Rondeau met Nevermind.

Dat was het klavierconcert in F klein van Johann Christian Bach, de Londense of Italiaanse Bach. Gespeeld door Jean Rondeau met zijn Nevermind, de groep die hem begeleidt. Dan is er nog een Bach die toch eigenlijk te weinig bekend is, namelijk de oudste zoon Wilhelm Friedemann Bach. En mogelijk heeft hij toch wel wat geleden onder dat sterke ego van die vader, die grote Johann Sebastian. Want hij heeft prachtig dingen geschreven, maar je hoort ze weinig en het is ook allemaal niet zo goed bewaard. Hij is na de dood van zijn vader aan de drank geraakt, een beetje aan de lage wal geraakt. Heeft waarschijnlijk heel veel muziek van zijn vader verkocht en daar is veel van verdwenen. Maar hij heeft juweeltjes geschreven en je hoort ze te weinig. Onze Jean Rondeau, die hier aan het werk is met deze muziek, heeft een sonate van hem, FK7 voor de kenner, bewerkt tot een prachtig lamento. En dat speelt hij met zijn eigen ensemble, Nevermind. Lamento van Wilhelm Friedemann Bach.

Een lamento van Wilhelm Friedemann Bach, de oudste zoon van Sebastiaan, in een bewerking door Jean Rondeau en gespeeld door hem en zijn ensemble. Tot slot gaan we toch weer even terug naar de grote Bach. Dat betekent dat we even dit keer Carl Philipp Emanuel laten liggen, maar die komt zeker nog een keer terug, want die heeft zoveel moois geschreven, onder andere een hele Matthäus Passion. We gaan terug naar dat heerlijke klavierconcert nummer 5 in G klein, vaak meer bekend als vioolconcert, wat het origineel ook wel geweest is, maar in de dagen in Leipzig voor Kaffee Zimmermann door Sebastiaan zelf bewerkt als klavierconcert. Mogelijk ook gespeeld door een van zijn zoons daar in dat heerlijke Café Zimmermann, het chique, luxe koffiehuis voor de hogere heren in Leipzig. De koffie was duur, maar de muziek was gratis. Dus ja, daar werd echt gemusiceerd. Het 5e klavierconcert in G klein, BWV 1056, Jean Rondeau met Nevermind.

U hoorde tot besluit het klavierconcert nummer 5 in G klein, BWV 1056 van Johann Sebastian Bach. In de uitvoering van Jean Rondeau met zijn ensemble Nevermind, alles op zijn nieuwe cd The Bach Dynasty. Een heerlijke cd die ik u aan alle kanten aanraad. U heeft het een en ander gehoord, dus u weet wat u kunt doen. Ik dank u vandaag voor uw aandacht. Morgen gaan we door niet met een solistenportret, maar met de uitvoering van de Johannes Passion, die ook altijd in deze Matthäus-tijd als het ware extra geplucht moet worden. Zo goed is hij. Graag tot morgen en nog een prettige dag.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagprogramma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Welkom in deze uitzending. Het is woensdag, het is een normaal gesproken solistenportret, maar we hebben gekozen vandaag voor de Johannes Passion, die wij even mooi vinden als de Matthäus Passion, alleen een uur korter. En dat vinden sommige mensen weer heel erg prettig. De Johannes Passion wordt uitgevoerd op vele plekken, onder andere door het Amsterdamse Bach Ensemble in Amsterdam en ook in Amersfoort. En op de site van het ABE, het Amsterdamse Bach Ensemble, kunt u alles vinden. Ontzettend leuk, fris, jong koor met een enorme dynamiek en power. Het is een aanrader. We gaan naar minstens zo'n mooie uitvoering luisteren nu vandaag van het eerste deel. Door de genomineerde en hooggeëindigde uitvoering in onze Bach-nominaties 2016. Door René Jacobs en zijn geweldige ensemble. En zoals hij dat doet, Jacobs, met die wisseling van die concertisten en ripianisten. Het is ongelooflijk dynamisch en gelaagd ook. Het is zeer overtuigend. Denk eraan dat Bach voor zijn eerste passion koos voor het meest favoriete evangelie. Ook favoriet van Luther, het Johannes-evangelie. Want dat werd gelezen op de Goede Vrijdag. De Matthäus was helemaal niet zo populair. Die is in onze tijd zo populair geworden. Maar voor Bach was de eerste keus de Johannes-passion. We hebben het over 1724. Hij zat nog geen jaar in Leipzig en meteen komt hij met die Johannes-passion. En die wordt ook nog weer uitgevoerd door bekende in de wereld van de Bachvereniging, Pieter Dirksen, op 17 maart om 8 uur 's avonds in Tiel, in de Maartenskerk. En hij, is een kenner van de Johannes Passion, gebruikt als het ware een heel gestripte oerversie van de Johannes Passion. Ook dat is weer een aanrader. Wij gaan nu luisteren naar het eerste deel in de uitvoering van het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van René Jacobs.

U luisterde naar het eerste deel van Johans Passion in de uitvoering door René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek Berlin. Dit is om de passietijd in te zetten met de eerste passie van Sebastian Bach, de Johannes Passion. Morgen en overmorgen doen we die onbekende Marcus Passion, die ook steeds meer wordt uitgevoerd gelukkig. En we zijn benieuwd of u ook dan gaat luisteren. Van harte welkom, morgen weer en nog een fijne dag. Ik dank u voor uw aandacht.

De concertzender met van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen de Marcus Passion van Johann Sebastian Bach in de reconstructie van Alexander Glischtolik, onder leiding van Markus Teutschbein.

deel 1 van Bach's Marcus Passion door het Knabenkantorij Basel, Capriccio Barok Orkester, met Terry Wai, Stefan McLeod en Hanno Müller-Brachmann als solisten onder leiding van Markus Teutschbein. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender. Het is 1 uur geweest, dus ons programma Geen Dag Zonder Bach, zoals op iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. En we zijn toe op deze laatste werkdag van deze week aan het tweede deel van de Marcuspassie van Johann Sebastian Bach. Vanaf 1729 componeert Bach geen nieuwe kerkmuziek meer, maar hij gaat parodiëren. Nieuwe teksten zetten onder bestaande muziek, die hij vaak ook wat aanpast. Bach schrijft voor Goede Vrijdag 23 maart 1731 zijn Marcuspassie. We hebben het libretto gevonden in een dichtbundel van Picander, toen Bachs vaste tekstschrijver. Knappe onderzoekers vonden eind 19e eeuw al uit dat daar veel muziek uit de trouwerode onder paste. Maar van de koralen en recitatieven hebben we dus helaas de muziek niet. Toon Koopman componeerde nieuwe. Alexander Christodiek gebruikte recitatieven uit de Matthäuspassie en andere stukken van Bach. In deze mooie uitvoering in Basel, op basis van de 1744 uitvoering, waarvan het tekstboekje in Sint-Petersburg gevonden is. En dat klinkt heel overtuigend. Het Baselse jongenskoor is helaas te groot en onevenwichtig verdeeld over de stemmen, zingt ook veel te romantisch, maar het geheel imponeert toch door de zeer goede zangerscast.

Dit was het tweede deel van de Marcuspassie van Johann Sebastian Bach, BWV 247, en het is de versie uit 1744. Met als uitvoerende de Knabenkantorei Basel, het Capriccio Barokorkester, met onder andere Terry W. Altus en Stephen McLeod en Hanno Müller-Brachmann bij de bas. Het gehele onder leiding van Marcus Teutschbein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag en deze week. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende week.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en uw presentator vandaag. Ja, we zijn volop in de passionstijd. Overal zijn Matthäusen, Johannessen, etc. En we hebben daar ook deze week op afgestemd met wat hele speciale dingen. Morgen is het de Happy Bach-dag, daar gaan we aan werken. Dat gaat u horen, want dat is feest. Woensdag doen we de Matthäus Passion van Schütz, Heinrich Schütz. En donderdag en vrijdag doen we de Johannes Passion van Bach, maar bewerkt door Robert Schumann. En vandaag beginnen we met de Matthäus Passion van Bach, maar van zijn tweede zoon, Karl Philipp Emanuel Bach. In 1785 pas schrijft hij in Matthäus Passion zelf. Hij zit dan in Hamburg. Hij voert al delen van die Matthäus Passion van zijn vader uit. En zo komen de Mendelssohntjes die uit Hamburg kwamen uiteindelijk op het spoor van die Matthäus Passion. Maar hij heeft hem nooit helemaal uitgevoerd. En dan schrijft hij in 1785, 3 jaar voor zijn dood, 35 jaar dus na de dood van zijn vader, zijn eigen Matthäus Passion. Het klinkt allemaal heel anders. Zo zijn bijvoorbeeld de koralen vrijwel verdwenen. Maar we treffen ook haast letterlijke citaten aan van vader. Namelijk vooral van de tourbe, de koren van de massa van het volk uit de Matthäus Passion. Ja, die waren eigenlijk zo onovertroffen en pasten eigenlijk heel goed in de meer opkomende romantische traditie. Die heftigheid. En die nam dus zoon Karl Philipp Emanuel gewoon over. Zijn Matthäus Passion is de schakel tussen de vocale muziek van zijn vader en bijvoorbeeld de oratoria van Mendelssohn. En deze Karl Philipp Emanuel, die eigenlijk nog beroemder was dan zijn vader, ook veel meer verdiende daar in Hamburg, is ook weer de schakel tussen de baroktijd en de opkomende klassieken zoals Haydn en Mozart. Wij gaan luisteren naar de Matthäus Passion van Karl Philipp Emanuel Bach. De uitvoerders zijn Thomas de Wald, Daniel Jordan en Jochen Kupfer met de Zingacademie zu Berlin. Die heette met het Zelter Ensemble. Onder leiding van Josjard Daus.

U hoorde de Matthäus-passion van Carl Philipp Emanuel Bach, Bachs tweede zoon. En die schreef hij in 1785. De uitvoerders zijn Thomas de Wald, Daniel Jordan en Jochen Kupfer met de Zingacademie zu Berlin en het Celta Ensemble, onder leiding van Josjard Daus. Morgen gaan we naar de Bachdag, de Happy Bachdag vanwege de verjaardag van Johann Sebastian Bach, 332 jaar geleden. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen. Dinsdag 21 maart dit jaar is het 332 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach te Eisenach werd geboren. Naar aanleiding daarvan organiseert men in Amsterdam en andere steden de Happy Bachdag. Wij doen daaraan mee, want wij organiseren weer een Café Zimmerman in Amsterdam en wel in de Couscous Club. En in die Couscous Club speelt Esther Apitulay op haar altviool stukken van Bach. En dat nemen wij op met het publiek en u bent daar van harte welkom. De opname van Café Zimmerman is van 4:30 tot 5:30. U moet dan wel wat eerder komen. En de kosten daarvan zijn €5 voor taart en thee. Dat is het kader van de traditie dat Café Zimmerman, zoals Bach dat met zijn zoons deed in Leipzig, niet voor de muziek hoeft te worden betaald, maar wel voor de consumpties. U kunt dan blijven zitten, want om 6:00 begint het diner met die heerlijke couscous met wijn en taart. En om 8:00 begint Esther een Bach-concert tot 9:00. En dan heeft u een hele avond couscous en Bach. Bach en couscous. Dat gebeurt op de Centuurbaan 346. Daar is de Couscous Club gevestigd, eigenlijk vlak naast Rialto. En u kunt zich opgeven bij info@couscousclub.nl. Couscous met al met C, C-O-U, Couscous, club ook weer met een C. info@couscousclub.nl of telefonisch 020 673 3539. 020 673 3539.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. En vandaag is het wel een heel bijzondere dag, want het is de Bachdag, de Happy Bachdag. De dag dat we vieren dat op 21 maart 1685 Johann Sebastian Bach geboren werd te Eisenach. Het einde van de zodiac van de astrologie, begin van het teken van de ram en het begin van de lente. En daar is Bach op dat snijpunt van energieën geboren, in dat mooie plaatsje Eisenach, aan de voet van de Wartburg. En het is traditie geworden in Amsterdam om die Bachdag te vieren onder de naam Happy Bachdag. Dus dan kom je in Amsterdam gewoon ergens aan en dan de draaiorgel, ja, speelt dan het Erbarmendieg. Er is iemand in een bootje die op de accordeon een stukje van Bach speelt. In de sportschool kunt u de aerobics doen op muziek van Bach. En er is ook dit jaar Bach in de baaijes, in de Bijlmerbaaijes. En zo gaat dat door, een leuke traditie. En wij doen mee. En vanavond zal klinken in de Couscousclub in Amsterdam de uitvoering van Esther Apitulij in het kader van Café Zimmerman. Ik weet niet of er nog plaatsen open zijn, maar je kunt altijd bellen met Couscousclub Amsterdam om te kijken of er nog een plekje open is. Wij gaan feest vieren, dus even vandaag geen passionen of ingewikkelde moeilijke muziek, maar natuurlijk de meest feestelijke muziek die Bach ooit gemaakt heeft. De Brandenburgse concerten. We beginnen dan met nummer 2 en 3. 2 met die vrolijke trompet en de blokfluiten. En 3, dat concerto grosso in Italiaanse stijl, maar hoe is het niet echt Bach? En dan gaan we daarna door met 2 andere concerten. Eerst hoort u John Budd met zijn Dunedin Consort. En de concertmeester is onze Cecilia Bernardini.

Dat waren de Brandebourgsconcerten nummer 2 en 3. BWV 1047 en 1048, uitgevoerd door de Donijnen Consort, alleen van Jan Butt. En dat allemaal in het kader van de Bachdag. De dag dat we vieren dat Johann Sebastian Bach 332 jaar geleden geboren werd. 21 maart. Ja, we gaan nog even door met die heerlijke Brandenburgse concerten. En we kiezen ook weer voor de vrolijke concerten. 1 en 6 zijn als het ware wat zwaarder. En daarom gaan we naar 4 en 5 toe. 4 met die fluiten en 5 met die enorme belangrijke klavecimbal solo. Waar, ja, Sebastian Bach zelf natuurlijk de solo nam en het orkest verstomde en het klavierconcert eigenlijk werd geboren. En die solo wordt gespeeld door Jan Butt, die niet alleen een eminent geleerde is, een groot Bach-kenner, waar John Elliott Gardiner nog heel veel van leert, maar ook prachtig zoals hij dat speelt op het klavecimbal, met ja, heel veel barokke grilligheid. We gaan luisteren naar nummer 4 en 5, uitgevoerd door Donijnen Consort onder leiding van Jan Butt.

Dat waren de Bannebusconcerten, nummer 4 en 5, BWV 1049 en 1050. En dat was het toetje voor deze feestelijke uitzending vanwege de verjaardag van Bach, 332 jaar geleden. En u hoorde dat in de uitvoering van het Dunedin-consort van John Budd met Cecilia Bernardini op de viool. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ja, we zijn in de weken voor de Passionen, voor Pasen zijn we. En we laten een gevarieerd programma horen deze weken. Vandaar dat we vandaag een Matthäus-passion doen. Er zijn een stuk of 30, 40. En we doen vandaag die van Heinrich Schütz, de Renaissance-componist, vooral uit Dresden. Maar hij bezocht twee keer Italië, daar leerde hij de Italiaanse aanpak. En die transporteerde hij als het ware over de Alpen heen naar Sachsen. Hij is een heel belangrijke schakel naar Bach toe. En u hoort ook stukjes en denkt, hey, dat is niet helemaal onbekend. Daarom geven wij vandaag hem de ruimte met zijn Matthäus-passion. En meteen doorgaand met het stuk wat er eigenlijk achteraan hoort in die dagen voor Pasen. De Historia der Auferstehung Jesu Christi. En dat is een prachtig geheel. Dat zijn stukken die eigenlijk onontbeerlijk zijn om Bach te begrijpen. We gaan luisteren naar die Matthäus-passion en die Historia der Auferstehung. Heinrich Schütz uit Dresden.

U hoorde van Heinrich Schütz zijn Matthäus-Passion, SWV 479, en zijn Historia der Auferstehung Jesu Christi, SWV 50. En u hoorde onder andere Hans-Peter Blochwitz, tenor, en Cornelius Hauptmann, bas, samen met het Württemberger Kammerkoor onder leiding van Dieter Kurz. Dat was onze bijdrage aan deze dag in het kader van Geen Dag Zonder Bach, Passionen ook van andere voorlopers van Bach. Ik dank u voor de aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en presentator. We zijn in de weken voor Pasen in de passietijd. En wij laten veel Bach horen in allerlei speciale situaties. Onder andere vandaag de Johannespassion in de versie van 1851 die Robert Schumann ooit uitvoerde in Duitsland. Hij deed het onder andere in Leipzig. En het interessante is dat Robert Schumann heel erg was geïmponeerd door de kwaliteit van Bach en ook veel reclame voor die werken van hem maakte. En hij zei, wat natuurlijk verkeerd is, de Johannespassion is na de Matthäuspassion geschreven. Hij was zelf het meeste geraakt door de Johannespassion. Dat vond hij gewoon het allerbeste. Mendelssohn die dacht er eerder in 1829 anders over. Maar Schumann was heel erg voor die Johannespassion. En hij heeft hem dus ook bewerkt in die zin dat hij een romantischer klinkt dan in de baroktijd. We gaan luisteren naar een mooie uitvoering van die versie van Schumann van het kleine concert onderling van Herman Max met de Rheinische Kantorei. En we zien daar bij de uitvoering ook een paar bekende namen als Elisabeth Scholl op sopraan 2 en Jan de Kobo als tenor en Eckhard Abele als bas. Johannespassion, BWV 245, versie 1851 van Robert Schumann. En u hoort het eerste deel.

Dat was de Johannespassion in een versie van Robert Schumann, versie 1851. En daarvan hoorde u het eerste deel. U hoorde het Rijnse Kantorij met als kleine concert onder leiding van Herman Max. En u heeft misschien gehoord dat er allerlei dingen anders zijn. U hoort zelfs andere instrumenten dan u gewend bent. Dat was in de romantiek heel gewoon. En Robert Schumann heeft een groot pleit bezorgd voor deze Johannespassion. Toch is dat in Nederland niet zo aangekomen. De hele wereld houdt van de Johannespassion, maar wij houden vooral van de Matthäuspassion. Daarover later meer. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

0: Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en presentator. We zijn deze week vanwege de passietijd bezig met de passionen van Bach, ook in allerlei andere uitvoeringen en ook van andere componisten. En we gaan nu door naar gisteren met de versie van de Johannespassion uit 1851 van Robert Schumann. Die was heel erg voor de Johannespassion en minder voor de Matthäus. Hij dacht zelfs dat de Johannespassion na de Matthäus was geschreven, wat dus niet klopt. De Matthäuspassion is 3 jaar geschreven na de Johannespassion. Bij ons is Matthäus veel en veel geliefder en bekender, en dat komt vooral door meneer Mengelberg, de grote dirigent van het Concertgebouworkest, die vanaf 1899 ieder jaar 3 keer uitvoerde. Daar kwam in de jaren 20 de radio bij, om 12 uur Palm Pasen, de Afro, waardoor duizenden konden luisteren. Bovendien was Mengelberg katholiek en mochten de katholieken ernaar luisteren, wat daarvoor eigenlijk niet kon. Toen kwam er eind jaren 20 nog een concurrent, een soort van anti-Matthäus in Naarden. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme goede PR voor zo'n stuk. En zo is in Nederland eigenlijk die Matthäus in onze genen ingedruppeld. Wij gaan luisteren naar het lievelingsstuk van Robert Schumann, de Johannespassion. En we beginnen met het einde van het eerste deel. En dat eindigt dan met het koraal Durch dein Gefängnis. En daarna gaan we meteen door, met een korte pauze, met het tweede deel tot het einde.
1: Und die

Alt, Golgatha.

Dat was de Johannes Passion in de uitvoering van Herman Max met het kleine concert. En de versie was van Schumann 1851. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. In deze week voor en na Pasen hebben wij voor u een mooi en interessant programma samengesteld met bijzondere muziek. Vandaag bijvoorbeeld het Requiem van Bach. Ja, wat zal dat nou zijn? We doen dinsdag en woensdag de Matthäus Passion versie 1727. Ja, ook heel interessant, de eerste versie. En donderdag en vrijdag doen we een Johannes Passion. Ik vertel nog even niet welke dat wordt. Vandaag gaan we naar het Requiem van Bach. Ja, hoe kan dat? De Lutheraan Bach kon toch geen Requiem schrijven? Nou, dat mocht ook niet. Maar zijn jongste zoon, die 15 was toen vader stierf, is een hele eigen route gegaan. Hij is via Milaan uiteindelijk terechtgekomen in Engeland. En deze Johann Christian is daarom ook wel vaak de Engelse Bach genoemd. Ook wel eens de Italiaanse Bach, omdat hij eigenlijk in Italië het vak heeft geleerd. Ja, welk vak? Eigenlijk vooral dat van operacomponist. Maar het verhaal is nog niet klaar, want deze Johann Christian, die zijn vader toch weinig heeft meegemaakt. Hij was natuurlijk toch al oud en dat ook ziek. Werd vooral opgevoed en was vooral leerling ook van zijn broers. Maar hij ging verder in Milaan en hij bekeerde zich tot de katholieke kerk. Dat is natuurlijk wel een enorme stap als je weet hoe Luthers zijn vader was en hoe Luthers de omgeving was van zijn familie. En daar leerde hij het vak van operacomponist en hij maakte natuurlijk ook religieuze muziek. Vandaar dat wij uit 1757, dus 7 jaar na de dood van zijn vader, van hem een requiem hebben, Missa de Requiem, wat hij schreef voor de kerk waar hij daar in Milaan werkte. Hij was daar gewoon organist. Wat dat betreft was hij nog een echte Bach. Het is prachtige muziek, anders dan we gewend zijn, al ver van Johann Sebastian Bach, de vader, vandaan. Maar toch hier en daar ook wel herkenbaar. We hebben een mooie uitvoering van u, waar Thomas Bauer onder andere zingt, grote bekende naam, maar ook onze Lenneke Ruiten. En u hoort het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek Berlijn, onder leiding van Hans-Christian Rademann.

U hoorde het Requiem van Bach, en wel van Johann Christian Bach, die leefde van 1735 tot 1782. En katholiek geworden in Milaan in 1757 dit Requiem schreef. De katholieke Bach dus. We hebben nog tijd over om een stuk te laten horen van zijn Miserere, ook zo'n katholieke traditie, die hij ongeveer ook in dezelfde tijd heeft geschreven. U hoort weer Lenneke Ruiten en Thomas Bauer met het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek, Berlijn, onder leiding van Hans Christian Rademan.

U hoorde tot slot enkele delen uit het Miserere van Johann Christian Bach, de jongste zoon van Sebastian Bach, met Lenneke Ruiten en Thomas Bauer en andere solisten, met het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Hans Christian Rademan. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen. Die zou

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, zoons, ooms, leerlingen en leraren. Vandaag gaan we naar de Matthäus Passion versie 1727. De eerste versie, nog niet met de gescheiden orkesten. U hoort Richard Egarr met de Academy for Ancient Music.

U hoorde het eerste deel van de Matthäus-persoon van Bach, versie 1727, de eerste versie, met de Academy of Ancient Music, onder leiding van Richard Egar. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter. Gisteren heeft u het eerste deel van de Matthäus Passion van Bach, versie 1727, gehoord, de eerste versie. We hadden toen te weinig tijd om er wat meer op in te gaan om dat hele eerste deel te laten horen. Mocht u gisteren geluisterd hebben, dan ben ik benieuwd wat u opviel. Misschien dat het beginkoor opviel omdat het gezongen werd zonder jongenskoor. Alleen hoorde u de melodie van O Lam Gottes unschuldig geschlachtet. Dat is pas veel later komen dat Bach die sopranen daarvoor inzette. Het tweede deel dat we nu gaan horen begint wel gewoon met Ach, nun ist mein Jesu hin, maar het wordt gezongen door een bas en niet door een alt, zoals wij gewend zijn. En de aria Komm süßes Kreuz is hier nog met luid. Later wordt dat een gamba. Daarom denken we altijd maar dat die gamba het zwoegende van Süßes Kreuz moet weergeven. Maar Bach heeft het eerst voor luid gedaan en pas later voor gamba. U gaat luisteren naar de prachtige, ja, geestdriftige uitvoering van de Academy of Ancient Music, onder leiding van Richard Egarr. En grote namen zingen met hem mee. Gilchrist, Elizabeth Watts, Sarah Connolly, Christopher Maltman. Het is een prachtige uitvoering. We zijn heel benieuwd wat u van vindt. En u kunt altijd reageren op bach@concertzender.nl.

We hoorden de Matthäus-passion, versie 1727, en van het tweede deel de stukken tot en met het koraal O Haupt vol bloed en wonden. In de uitvoering van Richard Egarr met zijn Academy of Ancient Music. En u hoorde onder andere de stemmen van James Gilchrist en belangrijk ook Matthew Rose als Jezus, Elizabeth Watts als sopraan en Sarah Connolly als alt. En Thomas Hobbs, ook al heel befaamd, als tenor en Christopher Meltman als de bas. Morgen gaan we door met de Johannes Passion en ik hoop dat u dan ook weer luistert. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en presentator. Vandaag gaan we door met de Passionen van Bach. En wel met een net uitgekomen nieuwe versie van de Johannes Passion. En die wordt geleid door de beroemde Mark Minkowski met zijn Musicien du Louvre. En iedere keer staat hij garant voor ongelooflijk spirituele, heldere, mooie uitvoeringen. Heel erg leuk is dat bij de uitvoerende ons Lenneke Ruiten is als sopraan. En zijn uitvoeringen spreken voor zichzelf. En ik nodig u uit om dit toe te laten, deze heldere, ik zou zeggen springlevende uitvoering van Mark Minkowski.

Kreuzes wie. Deinen Orden auf es

darauf kämpfen, was ich den Jüden nicht überantwortet höre.

U hoorde het eerste deel van Johans Passion van Johann Sebastian Bach in de gloednieuwe uitvoering van Mark Minkowski met zijn Musicien du Louvre. De sopraan was onze Lenneke Ruiten. Morgen gaan we door. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

0: Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en presentator. Vandaag op deze vrijdag gaan we door met de kersverse uitvoering van de Johannes Passion onder leiding van Mark Minkowski met zijn musicien du Louvre.
1: Und die

Sie

U hoorde de rest van de Johannespassion van Johann Sebastian Bach in de uitvoering van Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Net uitgekomen en een prachtige uitvoering. Met stemmen als Lotta Odinius als tenor en onze Lelleke Ruiter als sopraan. Wij danken u voor uw aandacht en wensen u mooie dagen toe.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.